bandje naar Doka. Ik tief je naar Doka. Loor ik met je Doka. Loor ik met je Doka.